De Eva zeven honden kwam de bij sleven. Dan kwam de Eva zeven honden kwam de bij sleven. Dan kwam de Eva zeven honden kwam de bij sleven. Dan kwam de Eva zeven honden kwam de bij sleven.

komt erbij, slipper, bom, nee, van zeven. Er komt erbij, slipper, bom, nee, van zeven. Er komt erbij, slipper, bom, nee, van zeven. Daddy, if I say for fun, the bike slipper.

De Eva zeven om, daar komt de baas leven. Dan komt de Eva zeven om, daar komt de baas leven. Dan komt de Eva zeven om, daar komt de baas leven. Dan komt de Eva zeven om, daar komt de baas leven.

komt de bijslepen van de Eva Zeva. Er komt de bijslepen van de Eva Zeva. Er komt de bijslepen van de Eva Zeva. Daar die Eva Zeva van de bijslepen.

Dan zou die Eva Zeva, dan zou de wijs leven. Dan zou die Eva Zeva, dan zou de wijs leven. Zie die Eva Zeva, hoe de wijs leven. Dan geef die beiden hand in hand, zo iemand dat ze even.